aje ma kiyin loruko olorun ma kiyin loruko olorun baba ma kiyin loruko olorun omo aje ma kiyin loruko olorun emi mimo gbawo kan ta ji simole alayo laaro imu kiyin